0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, een beetje rekken en strekken. Het is ondertussen 7 uur. Welkom bij Diederik in de Morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: One-way ticket.
1: Zo één ticket, ja. En dan nooit meer terugkomen, natuurlijk. Van Middelste Daken, goedemorgen en welkom. Hier is Diederik in de morgen. En ik ben Diederik en we worden samen een beetje wakker vandaag. De uitzending van donderdag 6 augustus. Dus welkom in de wakkere wereld. Dit zijn de Chantages.

zomersmuziek hier op de radio bij Zoo natuurlijk. Hè. Welkom bij Diederik in de Morgen. Wij draaien hier fantastische 60's. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen plaatje aan voor de Zoobox vanavond.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

heerlijke rock'n'roll. Je hoort het hier op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op 104.9 en op 107.6. Maar je hoort het ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. Of op zoo.radio, dat kan ook natuurlijk. Hier is Helen Shapiro. You

Je crier sur la plage, l'une pour qu'elle revienne van Christophe natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen. Bij Diederik in de morgen, waar we ons een beetje rekken en strekken.

I'm coming. Het gaat zo gebeuren. Van Sim en Dave hier bij die Dirk in de Morgen. Goedemorgen. Welkom op donderdag. Broadcasting to the world. Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen. We worden langzaam maar zeker een beetje wakker. En nu, Jackie Wilson Setti heeft heel veel gezegd. Maar als je naar luistert, I'm in heaven when you smile. Dit is een van mooie song hier bij Zoom.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, jawel, het is zover. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen. From the Beverly Hills event.

Ja. Wat een zomer, Summer Nights van Mario en Faithful hier. Goedemorgen, is Zo. Hier is Diederik in de morgen. En wanneer veel zon is, dan komt ook dit tevoorschijn, hè? Summertime Blues.

worldwide at zoo.radio.

eentje om de zakdoek bij boven te halen. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen. Hè. Een raadseltje. Het is geel, het is een beetje krom en het zegt... Wat zou het kunnen zijn? Ja, het is een banaan.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

eventjes in het weerbericht gekeken, maar het is toch maar figuurlijk, denk ik dan hoor. Ja, niet gebeuren. The Walker Brothers, 1966, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. The Shadows en Atlanta. En daarvoor hoort This Ring van The Platters. Hier is zo, goedemorgen. Ja, de 60 zijn van ons. Hier is Diederik in de morgen. Neemt Wanda Jackson.

0: Halleluja.
1: Daar is hij dan. De King zingt over de King. Natuurlijk, de King of the Whole Wide World van Elvis Presley. Goedemorgen, hier is Zoo op FM op DAB+ voor Groot Antwerpen en via zoo.radio.

Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Daar kan je zelf plaatjes aanvragen. Die plaatjes worden uitgezonden in onze zoobox van maandag tot en met vrijdagavond tussen 6 en 8. Een hele zomer.

0: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn andere sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig, later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, een goedemorgen. Het is ondertussen 9 uur. Hier is Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills.

Shore is de cat uit Volendam natuurlijk. De cat 1967. Daarvoor Tu es le soleil de ma vie van Brigitte Bardot en Sacha Distel. Goedemorgen, ik draai zo tussen 9 en 10 bij Diederik en morgen bijna non-stop. The Fifth Dimension, The Use Corporation, The Temptations, The Birds, Marva komt voorbij, The Four Tops en The Blue Diamonds nu. En Till I Kissed You.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt... precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

met een zucht naar boven in de lucht. Up, up and away. Van de Fifth Dimension natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen, Diederik in de morgen. Met de Contours, The Association, Ike en Tina. Met Michel Delpech, Martha Reeves en Van Dallas. Met onze goede vriend Paul Anka. En met de Rolling Stones. Goodbye, Ruby Tuesday.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen. Zoo Radio. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Oké, ja, goedemorgen. Het is ondertussen 10 uur. Laatste stukje zo van Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills.

beetje stil van. Een beetje stil. Amoureus. Van Kiki, die ging natuurlijk hier op de radio. En daarvoor hadden we de Seekers en Hey Ho, Georgie Girl. Het wordt tijd dat je de winkel eens binnenstapt en niet alleen maar voor de etalage kijkt. Dit is Zoo. Goedemorgen, het laatste stukje van Diederik in de morgen, zo tussen 10 en 11.

because I love you. Oh, how I love you. Oh, God,

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier... En niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
0: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Ja, wij draaien bijna helemaal non-stop achter elkaar. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. It's so funny, funny. What you do to me, honey, honey. Daarvoor de Pixies 3, Chris Montez, Wata, Sammy Joe, de Surfaris en Johnny Preston. En de Running Bear natuurlijk. En nu op Zoe, higher and higher, hier.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ramia van Jay and the Americans. 1965, plaatje kwam nog eens terug uit in 1980, maar dit was de enige echte en de originele uitvoering. Jongens en meisjes, dames en heren, zo meteen gaan wij de koffie drinken, hè, zo tussen een uur of 11 en een uur of 2. Eerst hebben we nog...

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dicht bij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, een goedemorgen. Hier is Zoe. Hier drinken wij de koffie tot aan een uur of 2. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: tijd om winst te maken hiervoor.
1: Give me just a little more time van de chairman of the board. En daarvoor de slow hand I shot the sheriff. Gene Chandler, de Everlys, straks George Kirby, Tammy Wynette komt voorbij. Voor Sonja doe ik alles, maar ik doe het ook voor andere vrouwen natuurlijk. En Ed Lips, the boy from New York City. Ze komen allemaal gepasseerd hier het komende half uur. We own.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met Riel Krek.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

don't believe in if anymore. Roger Whittaker wordt er toch een beetje stil van hoor. Never leave. And let's do the locomotion natuurlijk. Goedemorgen, dit is Zoo op FM DAB+ in Groot-Antwerpen en via zoo.radio.

is wel zo mooi. Van Alain Barrière, hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, waar wij fantastische liedjes draaien natuurlijk en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Hebben we zin om op de pony te rijden? Ja, dat is een goed idee.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. Goedemiddag, het is ondertussen hier 12 uur. Welkom, we gaan koffie drinken en boterham eten.
3: From the Beverly Hills event.

Chanel natuurlijk. En dit is Zoo, hier hoor je fantastische plaatjes. André Brasseur, Urde Beach Boys, Brenda Lee, Gary en de Pacemakers. The Flirtations Down komt onder andere voorbij tijdens ons middagmaal. En Dingo Garcia met La Felicidad. Super.

Down van Tony Orlando natuurlijk. En Knock Three Times on the Ceiling If You Want Me. Goedemiddag, het is donderdagmiddag. Wij lunchen samen en ja, we zijn samen koffie aan het drinken. Dat is de bedoeling. We luisteren naar al die fantastische muziek natuurlijk. En de heerlijke zomerdag. Wat is overigens de beste dag om naar het strand te gaan? De zondag natuurlijk.

Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35

0: personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Good afternoon.

de Mirloton. Die namen we er eventjes bij natuurlijk. Don Partridge en Rosie. En daarmee zaten we in 1968. Hier is Zoo. Goedemiddag. Norma Jean Baker wants to be a movie star. Dit is Cunningham. Het gaat over Mer-

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

excuseer, ik ga het eventjes zo laten. I'm leaving it all up to you van Donny en Mary Osmond, 1974. En Procol Harum daarvoor met A Wider Shade of Pale en Opus 17. Je hoeft je geen zorgen te maken. Don't You Worry About Me van Frankie Valli en The Four Seasons.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Zo, goedemiddag. Het is ondertussen 1 uur. Hier is Zoe. We gaan boterham eten. Of en wat er nog rest natuurlijk in onze brooddoos. En we luisteren naar Oldies.
3: From the Beverly Hills of

0: dank u. Jij bent voor mij als een soort van Prit, als een soort van Patex, als een soort van bisonkit. Tek 7, You Make Me Feel Brand New, van de Stylistics natuurlijk. En Hang On Sloopy daarvoor, van de McCoys, het laatste stukje hier bij Diederik op de koffie.
1: The home of rock and roll.

Ja, ja, ja, zo moet je ook kunnen zingen. Moody Old Dog van Lieutenant Pigeon. De band rond Robert Woodward en zijn moeder. En Herman's Hermits daarvoor en Silhouettes. Het is een beetje raar, maar hij had zich eigenlijk van straat vergist. Hij dacht dat hij binnenkeek bij zijn liefje. En dat zij de liefde bedreef met iemand anders 's avonds en kuste. Maar hij had zich dus eigenlijk gewoon van straat vergist. Sukkel.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

Hier is zo. Goedemiddag, hier is Diederik. We drinken samen de koffie, luisteren naar fantastische oldies natuurlijk. Wil je ook plaatjes aanvragen, surf eens naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes.

krijg je daar zo'n gevoel van. In dat geval ga ik de Soeristweling hier op de radio van Jackie Wilson. Straks hier tussen 2 en 6, Tim in de middag, Tim Peters. En om een uur of 5 onze top 5 at 5. En in die top 5 gaan wij vandaag terug naar de hitparade van 1965. 1 augustus 1965, de Belgische hitparade, de top 5 at 5. Vanmiddag om 5 uur bij

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
7: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
8: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383.

Ja. John Baez. The night they drove all Dixie down. Het is gebeurd. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was het voor mij. Mijn uitzendkantoor gaat dicht, hè. Onherroepelijk. Morgen is er weer eentje, vanaf een uur of zeven en zo. Een Diederik in de morgen, gevolgd door koffie drinken, hè, tussen 11 en 2 en boterhammetjes eten. Ik wens jullie nog een hele fijne donderdag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: En zo is de 2 uur op deze donderdagnamiddag. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Do you believe in magic? Ja, hier bij Zoo geloven we in ieder geval in de magie van de radio. Hè. Goedemiddag weer, dit is Tim in de middag. Nog een dankjewel richting Diederik, die is er morgen natuurlijk weer om 1 uur of 7 om je wakker te maken. Tot 6 uur vanavond moet je het met mij doen en met heel veel leuke muziek. Kokomo is onderweg, The Searchers, Paul Savers, maar eerst Dusty Springfield.

tijd dat ze nog covertjes opnamen. De Beatles, 1963 en hun versie van Twist en Shout. Nog eens gehoord hier op jouw enige echte Oldies Radio. Dit is Zoo op FM, DAB+. En wereldwijd, je neemt ons overal met je mee deze zomer via zoo.radio. De Golden Earring zometeen en dit is Neil Diamond. Goedemiddag.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
2: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaard 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Dankjewel voor het aanbod.
1: Je te réchauffe.
0: Maar het is echt niet nodig hoor. We hebben het warm genoeg. Charles Aznavour, je te réchauffe. 1965. En we gaan eens kijken of onze jaarmeter het nog doet.

The Beach Boys en Good Vibrations. Dat is wat er ook van onze antennes 24 uur per dag afstraalt natuurlijk. En daarvoor hoorde je nog de Delphonics met die hele mooie Lala Means I Love You. Zometeen Donna Hightower hier op de radio. Maar eerst Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Die hebben het over Don Juan.

0: Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Mijn concert.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilden.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het 3 uur. Goedemiddag, dit is Zoo. From the Beverly

heerlijke feel-good muziek op een zomerse donderdagnamiddag. Dat kan alleen maar Zoo zijn, jouw favoriete oldies radio. Je bent alweer beland in deel 2 van Tim in de Middag. Tot 6 uur blijven wij nog samen vanavond. Ray Charles is onderweg zometeen. Steely Dan, ook de Monkees. Maar eerst Johnny Hallyday. Zoo.

Steely Dan. Wist je ook hoe ze aan hun naam zijn gekomen? Nee? Break it on, lose that number. Break it on. Dan zal ik je dat nu eens vertellen. Wel, de naam is ontleend aan een gigantische dildo uit het boek Naked Lunch van William S. Burroughs. Jawel, zo kom je nog eens wat te weten op een donderdagnamiddag. Blue Magic komt er zo meteen aan in de sideshow. En dit is natuurlijk...

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix it met Sitefix.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Uit het Songfestival natuurlijk. In 1965, Frans Gall, geschreven door Serge Gainsbourg. Poupée de Cire, Poupée de Son. Blijven ons bij Zoo voor muziek van The Beatles, The Motions, The Carpenters. Maar eerst gaan we ons wassen samen met Bobby Darin.

Een echt instrumentaal one-hit wonder. Ze haalden er de derde plek mee in de Billboard Hot 100 in 1961. En in België en Nederland zelfs de eerste plek. De Stringalongs waren dat en Wheels. Over de Belgische hitparade gesproken. Straks in de Top 5 at 5 gaan we terug naar 1 augustus 1965. En krijg je de Belgische Top 5 van toen te horen. Om 5 uur dus in de Top 5.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Men komt van huis.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Broadcasting to the world.

voorzien we je 24 uur per dag van Something Good. Het waren Herman Summits. I'm into something good. Tot 6 uur vanavond is dit nog Tim in de middag. Zometeen het derde deel na het nieuws en het weer van 4 uur. En in die richting schuiven we op samen met Rick Nelson.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies
2: and
0: gentlemen.
2: En zo werd het alweer 4 uur op deze donderdagnamiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je had het wellicht herkend hè, als Sweets for My Sweets, maar dan de Franse uitvoering Frank Adamo en Nabiche uit 1963. Welkom in het derde deel van Tim in de Middag op deze donderdag 6 augustus 2026. We gaan naar het circus.
1: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty.
0: Oelala, het is James Darren, 1962. Her

The Kinks and dedicated follower of fashion. Dit is Zoo, jouw oldies radio, 24 uur per dag op FM, DAB+ en op zoo.radio. Dat is ook onze website en daar kan je ook naartoe surfen om een plaatje aan te vragen. Straks tussen 6 en 8 spelen we dat dan weer in onze Zoobox. En dit is muziek van de Dixie Cups.

0: Tony Ronald, een Spaanse Nederlander of een Nederlandse Spanjaard, ja, zoals je wil. Hè. Help, get me some help, het was het liedje waar Wiltura natuurlijk later mooi het leven is mooi van maakte. En dan gaan we naar 1965, een dag als deze 61 jaar geleden. De Amerikaanse president Johnson ondertekent de wet op het stemrecht voor zwarten. Daardoor worden onder andere de proeven van bekwaamheid, die vooral de zwarten moesten afleggen, afgeschaft. 1965 was ook het jaar van het volgende plaatje van Dionne Warwick.
1: Good

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
4: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
5: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
6: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Pasca, voor groot en klein.
8: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Paul Anka, op het hoesje van de plaat lijkt hij wel afgebeeld met een kettingzaag, maar ik vrees dat ik gewoon een beetje te veel naar de serie over Ed Gein heb gekeken op Netflix, want ja, als je een beetje beter kijkt is het natuurlijk een microfoon. Hè? Diana was dat.

Stevie Wonder. Een dag als deze 53 jaar geleden was alles behalve uptight. Everything is alright, want hij raakt op 6 augustus 73 ernstig gewond bij een verkeersongeluk in Salisbury in North Carolina. Zijn chauffeur komt in botsing met een vrachtwagen die volgeladen is met houten balken. Stevie Wonder ligt 4 dagen in coma. Later blijkt dat hij door dat ongeluk zijn reukvermogen kwijt is en een beetje mank loopt.

Geen idee waar Beachwood lag, maar het zou zomaar op Jamaica kunnen zijn. Een dag als deze wordt het Caribische eiland onafhankelijk van Groot-Brittannië. Het gebeurt op een dag als deze 64 jaar geleden. In 1962 dus, waar ook het plaatje van The Marvelettes uitkwam. Dit is Niels Sedaka. Oh, yeah.

Brian Hyland. We hadden hem gisteren nog in de top 5 uit 5 zitten met een ander liedje. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini blijft natuurlijk zijn bekendste hitte. Over de top 5 uit 5 gesproken, die komt er zo meteen om 5 uur ook weer aan. En we gaan vandaag terug naar de Belgische hitparade van 1 augustus 1965. En nu gaan we naar een ander jaar, maar onze Zoo Singers die gaan dat vertellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Vandaag.

0: van aanhangwagen tot de zet van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Did Our Love Go? Het waren de Supremes op Zoo. En daarvoor nog een Vlaamse klassieker met Yvette Ravel en Ronnie Temmer. En Als het om de liefde gaat. Zometeen wordt het 5 uur. De top 5 at 5 komt eraan. Als opener van het laatste uurtje Tim in de middag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, tijd voor de top 5 uit 5, want het is 5 uur. We gaan terug naar de Belgische hitparade van 1 augustus 65. Met op 5 toen Elvis Presley en Crying in the Chapel.
2: From the Beverly Hills event.

Blitz, zo zongen de Strangers dat ook natuurlijk. De originele van Claudia Silva, J'ai pleuré, stond op nummer 4 in de Belgische hitparade van 1 augustus 1965. Twee plekjes gezakt trouwens. En dat was een maandlijst toen nog. Hè. Toen werd er nog maar één keer per maand een hitlijst uitgebracht in ons land. Op 5 daarvoor Elvis Presley en Crying in the Chapel. Die ging ook één plekje omlaag. En op 3 hebben we dan trio Hellenic. Ook alweer een zakker die week met La Danse de Zorba.

1, 2, 3, 4.

0: Sam the Sham en de Pharaohs en Wooly Bully. Net zoals de Sirtaki van daarnet hadden zij ook één maand op nummer 1 gestaan in de Belgische hitlijst die toen nog één keer per maand uitkwam. We halen daar vandaag de top 5 uit 5 vandaan en wel op 1 augustus 1965. De nummer 1 dan van die 1 augustus 1965. Hier is Adamo en Mémé sur tes hanches.
1: Sois pas

We zaten in 1957 hier bij Zoo, bij jouw enige echte oldies radio. Buddy Holly was dat. En Peggy Sue, hoor je daar gedonder op de achtergrond? Nee hoor, het blijft voorlopig droog buiten hier in het Antwerpse als we naar de weerkaarten kijken. Het is dit liedje wat je hoort. The Ronettes en Walking in the Rain. Goedemiddag, dit is Zoo.

Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.com.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braam.

0: werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: The sound of the 60s.

Het is vandaag 61 jaar geleden dat op 6 augustus 1965 de soundtrack van de nieuwe Beatles-film Help wordt uitgebracht. Op de hoesfoto proberen de Beatles in semafoortaal de noodkreet Help uit te beelden, maar helaas zitten ze er volledig naast. Volgens kenners staat er namelijk NUVJ, wat natuurlijk niet bepaald een flitsende filmtitel is. Je hoorde ze nog eens van een paar jaar later met Hello Goodbye uit Magical Mystery Tour natuurlijk. Dit is Zoo, 24 uur per dag op FM, DAB+ en op zoo.radio.

De originele uit 1967, het komische liedje The Laughing Gnome, waarin David Bowie een gesprek voert met een kabouterstem die versneld werd afgespeeld. Het flopte aanvankelijk, maar toen Bowie in de jaren 70 wereldberoemd werd, werd het nummer opnieuw uitgebracht en onverwacht een hit in het Verenigd Koninkrijk. Hij vond het zelf achteraf nogal gênant en grapte meermaals dat hij hoopte dat niemand het nog zou draaien. Ja, nu heeft hij er zelf ook geen last meer van natuurlijk. We draaiden het nog eens hier op Zoo. En dit is de Spencer Davis Group. Ooh, give me some lovin'.

weet ik ook niet, maar ik ben in ieder geval morgen om 2 uur terug paraat. Enfin, niet dat ik er al van door ben, hoor. Nog tot 6 uur vanavond blijf ik hier van de partij. En daarna 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de zoekbox, zoals we dat hier de hele week door doen, van maandag tot en met vrijdag. Naar 1967 nu, met Jackie Wilson.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen.
0: Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.

0: Transparent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.

Billy Paul en me en Mrs. Jones. Ja. Zo, dit was hem weer voor vandaag. Tim in de middag zit er helemaal op voor deze donderdag. Morgen doen we de vrijdagse editie. De leukste van de week, want dan wordt het weekend natuurlijk. Heel toepasselijk nu, Johnny Nash, I'm Leaving. Tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 6 uur, goedenavond. De hoogste tijd voor de Zoobox. Tot 8 uur vanavond. Jullie verzoekplaatjes.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Men komt van

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse Baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.

0: Fix It met Sidefix.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

0: sweet nothings.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair.

genieten met z'n tweetjes of met de hele familie? Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0400 74 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid...

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Men komt van hem.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en

0: open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.